Ciao, rapiti, ciao. Ja, ik heb nog een paar minuten, dus ik kan daar een keer even terug.